0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Just might.
1: Het laatste nieuws uit Helmond.
2: En de lekkerste muziek.
1: Dit is Helmond.
3: And you can dance. For inspiration.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakte hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: nieuwe muziek.
1: Nieuwe muziek.
0: Ontdek je.
1: Op Dit is Helmond Radio.
0: Dit is

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
5: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
4: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
6: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
4: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Slaap jij altijd lekker? Op de camping of op een lichtbedje?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Rusten!
9: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
10: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
9: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
10: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is...
11: Lekker thuis.
0: Met
11: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
4: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
3: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
3: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
9: Wij zijn Art
8: en Ellie
9: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
10: Antwerk.
0: Met
10: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
3: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
2: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
2: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
8: Antwerk.
0: Met
8: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO... De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: het Kooi-Uurke.
1: Het Kooi-Uurke.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Het Kooi

0: 60 minuten lang.
1: Los op de muziek van uw leven.
2: Het
0: Kooijurken.
2: Dit is Helmond.
3: Sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Simon. We gaan.
1: Dat liedje krijg je niet meer uit je hoofd!
2: Kooi-Jurke.
3: Het Kooi-Jurke.

0: Niemand.
1: Niemand kan jou meer stoppen. Het Kooi-Jurke.
2: Dit is Helmond.
3: Jongen, hij hoort daar nou, jongen. I wanna see a rainbow high in the sky. I wanna see you and me. Dat is een ander nummer. Turp!

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan de beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

0: Zometeen.
1: R&D on air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 3 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: R&D on air.

0: shout.
1: Ja, 2013 alweer. Hands up. Ja, deze plaat shout. Mijn versie, R&D was dat.
2: De Refix. Fix.
1: En dat brengt ons automatisch bij de Ruud van Rijen Refix van deze week. Ja, lekker je weekend inknallen met de Refix. Dat doen we iedere week zo net na de klok van 3 uur. Dit keer Shirley Bassey, een hele oude klassieker. Die vrouw treedt nog steeds op trouwens. Ik heb me laten vertellen, ik heb het even opgezocht. Ze is 89 jaar is ze. En ze treedt nog steeds op. Heel veel bewondering voor deze dame. Oftewel Dame Shirley Bassey. And This Is My Life. De Ruud van Rijen Refix. Hallo.

Heerlijk om zo je weekend weer in te knallen. This is my life. In een nieuwe stijl natuurlijk door onze Ruud van Rijen in de Refix deze week. Dit is hem weer, Aaron Dionair. En we zijn er tot 5 uur helemaal live bij Titus Helmond Radio. Verzoekjes, suggesties, opmerkingen, ze zijn allemaal welkom. We willen alles van je horen, ja hoor. AaronDionair@ditishelmond.nl. Dat is AaronDionair@ditishelmond.nl. Voor de mail, een DM is ook welkom. Dat is ook een optie. Natuurlijk via Facebook of Instagram. @AaronDCrew of @ditishelmond. En de WhatsApp met de studio kan ook, hè. 0492-553387. Dat is 0492-553387. Het WhatsApp-nummer hier voor de studio. Laat weten wat er speelt. We gaan door met Zoëtisch. Spandau Ballet.

0: Smell en Kim hoor je en Showing Out. Daarvoor Spandau Ballet, Through the Barricades. Zometeen nog één plaat te gaan in deze rubriek uiteraard. Waarin we iedere week drie knallers van hits draaien uit dat tijdperk. En datzelfde doen we straks met de 90's uiteraard. Maar eerst...
1: Dit is Helmond weer.
0: Ja, inderdaad. Het weerbericht. Als we naar buiten kijken, momenteel wat wolken over Helmond. Een heel flat zonnetje. Nou, de vraag is, wordt dat beter? Ja hoor. Vandaag is het zo'n 16 tot lokaal 20 graden. En morgen zaterdag wordt het regionaal ruim 21 graden met veel zonneschijn. Zondag is er meer bewolking en later op de dag neemt in het zuiden de kans op een bui toe. Na het weekend wordt het een stuk frisser. Dus nog even lekker genieten dit weekend van de lente. Straks Robin S. Show Me Love onderweg. Die hele grote hit uit de 90's. Corona en Capella ook. Maar eerst nog één plaat uit de 80's. It's a Sin. Dit zijn de Pet Shop Boys.

0: Terug in de tijd met So 80's. De Pet Shop Boys hoorde je. It's a Sin. Zometeen de 90's rubriek. Met drie knallers van hits uit de jaren 90 uiteraard. Maar eerst, ja, over een aantal weken is het weer de eerste van een nieuwe maand. Nou, het duurt nog een week of drie geloof ik hoor. 4? Ja, 5 juni. Het is natuurlijk weer de eerstvolgende XL-uitzending. De eerste van de nieuwe maand. En wie we te gast hebben, gaan we zo vertellen. Maar we hebben nog veel meer.
1: Elke eerste vrijdag van de maand.
2: R&D On Air XL.
1: Met artiesten in de studio.
3: De dwaze prijzenquiz.
1: En nog veel meer leuke extra's.
2: Elke eerste vrijdag van de maand. R&D On Air.

nou gemist vorige week, dan kun je natuurlijk die uitzending terugluisteren via Uitzending Gemist. Dit is Helmond.nl. Even zoeken op 1 mei, dat was het vorige week, 3 uur 's middags. Toen begon de uitzending Aaron Dion Air XL met inderdaad Delen en Sam Achten hier in de studio. En Menno Abe hadden we aan de telefoon. En hij was vol lof natuurlijk over zijn nieuwe single. En dat kwam goed uit, want dat zijn wij ook. Dus we hebben hem lekker gedraaid. Vuur en Vlam heet hij. Dus gaat dat zeker zien. Ook de videoclip van Menno Abe is te bewonderen en te aanschouwen op YouTube. Dus dat was, als we terugblikken op vorige week. Over een aantal weken is het natuurlijk weer 5 juni. En dan is het natuurlijk weer de eerstvolgende XL-uitzending. En dan hebben wij hier in ons midden, het wordt toch wel een beetje traditie de laatste jaren. 1 keer per jaar komt hij gezellig hier naar de studio. Het is allemaal ooit begonnen hier bij de lokale omroep voor deze jongeman. Ik heb het over Jordy Versteegde. Ja, hij schuift weer aan voor volgende maand, 5 juni, in de eerstvolgende XL-uitzending. En hij is ooit begonnen natuurlijk hier bij de lokale omroep, toen nog Stadsradio Helmond. En hij is doorgestroomd naar De Telegraaf, waar hij heel goed op zijn plek zit. En hij is lekker bezig. Hij zit regelmatig, schuift hij aan bij SBS Shownieuws. Ik zie hem regelmatig voorbij komen. 5 juni schuift hij hier bij ons aan, want hij blijft natuurlijk hier onze eigen omroep ook trouw. En daar zijn wij bijzonder blij mee. Heel erg trots op. En we voelen ons vereerd dat hij toch onze studio weer gaat bezoeken 5 juni. Dus noteer dat. 5 juni, 3 uur, Aaron Dion Air XL. Met natuurlijk Dirk, onze sidekick. En natuurlijk onze studiogast die trouw jaarlijks terugkeert op het oude nest. Jordy Versteegde. Hartstikke leuk. Maar zover is het nog niet. Eerst nog een aantal gewone Aaron Dion Air uitzendingen op de vrijdagmiddag. Want we zijn er natuurlijk iedere week van 3 tot 5 lekker live. Bij Dit is Helmond Radio. Zometeen Robin S. en die hele grote hit Show Me Love. Corona, Try Me Out, ook onderweg. En dit is Capella. And You Got To Let The Music uit 1993 in So 90s bij Aaron Dion Air.

0: Ja, The Rhythm of the Night was de grootste hit van Corona in 1994. En dit was een bescheiden hitje uit het jaar daarop, 95. Maar desalniettemin een heerlijke plaat, inderdaad. Try Me Out daarvoor. Robin S, Show Me Love en Capella, You Got To Let The Music, hoorde je ook nog. Dat waren ze weer. De drie hits uit de jaren 90. Nou, we gaan wederom zometeen drie hits draaien. Maar dan van één bepaalde artiest of groep. Three from One.
1: Elke eerste vrijdag van de maand.
2: R&D On Air XL.
1: Met artiesten in de studio.
3: De dwaze...

hits van één bepaalde artiest of groep passeren de revue. Three from One, de titel zegt het al, 3 van 1. Dit keer met Koongs, zometeen Lipstick. En dan samen met Purple Disco Machine, Substitution ook onderweg. En dit is Never Going Home. Koongs in 3 from 1. Bij R&D On Air, bij Dit is Helmond Radio.

Koens, Purple Disco Machine en Substitution hoorde je daarvoor. Lipstick van Koens en ook Never Going Home van Koens. Oftewel, dit was 3 van 1, 3 from 1 met Koens inderdaad. Goed, we gaan door met de tipparade. Zoals gebruikelijk rond de klok van 3:45, 4:10, het eerste uur bij Aaron Dionair. 3 nieuwe singles staan te trappelen om gedraaid te worden. En het zijn compleet nieuwe platen. Want vorige week en de week daarvoor zweefden er platen rond in die tipparade die er weken in bleven hangen. Nou, die zijn eruit. 3 kerstverse releases die we heel graag tippen voor de Interactive Power Chart. En dus aan jullie willen voorstellen. Luister en oordeel zelf. Lady Gaga, Shape of a Woman, tip 3.

0: Nieuwe muziek.
1: Nieuwe muziek.
0: Ontdek je.
1: Op Dit is Helmond Radio.
0: Dit is Helmond Radio.
2: Zo is dat. Nieuwe muziek, daar zijn we mee bezig. Lady Gaga hoorde je. En Shape of a Woman, de tweede plaat die voortkomt uit de film The Devil Wears Prada 2. Vervolg op de eerste versie uit 2006. Straks in de tweede uur gaan we Runway horen met Duce. Heel hoog in onze Interactive Power Chart. Nou, dat dus straks. We gaan eerst lekker door met de tipperaden. We zijn gebleven daarbij uiteraard bij tip nummer
3: 2.
2: En op tip 2 vinden we Ronnie Flex, DJ Delvin en Antje. ADF Antje? Nou, ik zoek het even op. Punta Cana.

0: De tipparade door met tot slot tip
1: 1.
0: De nieuwe Lil Kleine en Samuel Welten is dit. Maak me nou niet gek.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: gek.
1: Tip 1 van deze week. Lil Kleine, Samuel Welte en de Amsterdamse Zomer. We gaan eruit voor het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we terug.
2: Zometeen meer. R&D On Air.
3: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 4 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland en daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
2: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Aaron Dionair. Met Aaron.
1: Jojo.
2: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
1: Welkom terug, uur 2, deel 2, Aaron Dion Air op de vrijdagmiddag. Dit is Helmond Radio uiteraard. Zometeen gaan we een begin maken en aftrappen met onze Interactive Power Chart. Hè? Onze interactieve hitlijst hier bij de Omroep. Maar eerst...
2: Dit is Helmond.

0: Aaron D en Aaron D on air. We gaan lekker van wal steken met onze Interactive Power Chart van deze week. De lijst mede door jullie samengesteld. Nou, hoe kun je je stem uitbrengen op jouw favoriete plaat van dit moment? Hè? Om zo te stemmen voor de Interactive Power Chart gaan we straks nog eens een keer vertellen. We gaan eerst lekker beginnen bij de hekkensluiter van deze week. De nummer
1: 10.
0: Dit is Bebe Rexha en Fadeless en New Religion.

Awake Tonight, Afrojack, Sia, David Guetta. Ze hebben opnieuw de krachten gebundeld in deze plaat. En we vonden ze deze week op de 8e plek in onze Interactive Power Chart. In de 3e week dat ze genoteerd staan. Daarvoor House Tour, de nieuwe Sabrina Carpenter. 2 weken in de lijst, deze week op de 9e plek. En daarvoor op 10, Bebe Rexha, Faithless, New Religion. 7 weken in de lijst. Zometeen gaan we door met de Interactive Power Chart. Maar eerst nieuws van Helmondse Bodem. Allereerst, gemeente onderzoekt verbod op doorgaand vrachtverkeer in Helmond niet verder. De gemeente Helmond heeft in de periode van 8 tot 15 december, afgelopen december dus, een kentekenonderzoek uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in het verkeer in de stad. Tijdens dit onderzoek zijn ruim 1,7 miljoen voertuigpassages geregistreerd en daarna geanalyseerd op herkomst en bestemming. Daarbij is vooral gekeken naar drukke wegen in Helmond, zoals de Kasteel Traverse en de Kanaaldijk Noordwest. Maar naar aanleiding van het onderzoek heeft de gemeente geconcludeerd dat er geen aanleiding is voor een verbod op doorgaand vrachtverkeer in onze stad. Bij zwembad De Braak in Helmond kan sinds 1 mei prikkelarm gezwommen worden in het wedstrijdbad. Dit betekent dat tijdens deze zwemuren er extra rekening gehouden wordt met zaken zoals licht, geluid en ruimte. Prikkelarm betekent dat een omgeving of activiteit zo is ingericht dat onnodige zintuigelijke indrukken, zoals hard geluid, fel licht of drukte, zoveel mogelijk zijn verminderd. Het doel is om overbelasting van de hersenen te voorkomen. Prikkelarm zwemmen kan op maandagen en vrijdagen tussen 11 en 12 in de ochtend bij zwembad De Braak in Helmond. Voor meer informatie en actuele zwemrooster zie optisport.nl. En Kasteel Helmond viert op tweede Pinksterdag de landelijke dag van het kasteel. Ja, met het thema Liefde dit jaar geven acteurs en gidsen met verhalen van vroeger de oude waterburcht in deze dag extra sfeer. Een thema dat bij uitstek past bij kastelen en landgoederen volgens de stichting Dag van het Kasteel. Ja, de Dag van het Kasteel is sinds 2021 een jaarlijks evenement, traditiegetrouw op tweede Pinksterdag, waarbij ruim 100 kastelen en buitenplaatsen in Nederland hun deuren openen voor publiek. De Dag van het Kasteel vindt dit jaar dus plaats op 25 mei tussen 10 en 5 uur. En tijdens de Dag van het Kasteel ontvang je 50% korting op de entree. Voor meer info kun je terecht op de website van het kasteel. Zo is dat. Nou, we gaan door met de lijst. En dan vinden we uiteraard op de 7e plek deze week, daar waren we gebleven, Bruno Mars en I Just Might.

7 weken doet hij mee in de lijst. Fever Dream, Alex Warren hoorde je. Opmerkelijk, vorige week nog de meeste stemmen op de eerste plek. Deze week gezakt naar 6 in onze Interactive Power Chart. Daarvoor op 7, 1 plek omlaag. Bruno Mars, I Just Might. 16 weken in de lijst en daarmee de langst genoteerde. Zometeen staat de top 5 voor de deur. Inclusief nog een nieuwe binnenkomer. Heel erg hoog, meer verklap ik niet. Maar eerst de evenementenagenda uit het Helmondse. 2 punten willen we even uitlichten. Allereerst, op dit moment vandaag is bij Berkendonk, Waterplas Berkendonk, Optimist on Tour aan de gang. Optimist on Tour is het rondreizend watersportevenement waar kinderen gratis kunnen kennismaken met de watersport. En onder begeleiding van ervaren en enthousiaste instructeurs van het Watersportverbond varen kinderen hun eerste mijlen in een Optimist en gaan ze kano varen of soepen. Nou, meer informatie hierover op optimistontour.nl. Dat is dus vandaag 8 mei aan de hand en gaande bij Waterplas Berkendonk in Helmond. Ja, dan, het is in Brouwhuis. Start morgen de kermis van zaterdag 9 tot en met dinsdag 12 mei 2026. Kermis in Brouwhuis. Met allerlei gezelligheden, leuke kramen, schietkramen, maar ook toffe attracties en gezellige terrassen. Nou, de Brouwhuis Kermis vindt plaats in en rondom de Peeleik. En dat is ongeveer zo rond de kern van zaal Vissers uiteraard. Nou, het wordt lekker weer, dus lekker naar Brouwhuis Kermis zou ik zeggen, mocht je nog niks op de agenda hebben staan. Ja, zoals gezegd staat de top 5 voor de deur van onze Interactive Power Chart. Zometeen gaan we nog eens vertellen hoe je je stem kan uitbrengen op jouw favoriete plaat. Om zo mee te helpen en je steentje bij te dragen aan deze lijst. Want jij bepaalt hoe deze lijst er wekelijks uitziet. Het heet niet voor niets natuurlijk de Interactive Power Chart uiteraard. Hè? Onze eigen hitlijst hier bij de Omroep. We gaan lekker door met de nummer 5. Elizabeth Taylor is dit. De nieuwste van Taylor Swift.

prachtige plaat, Bruno Mars. 5 weken in de lijst, Risk It All. Deze week blijven staan op de 4e plek in onze Interactive Power Chart. Zometeen de top 3, inclusief nog een nieuwe binnenkomer. Maar eerst even het volgende, want ja, dit is natuurlijk die Interactive Power Chart. Die wordt mede samengesteld aan de hand van stemmen van het luisterend publiek. Dus stem ook en help zo mee de lijst samenstellen. Je weet het, zonder jouw stem is de lijst niet compleet. Jij hebt inspraak, laat je stem gelden. Stemmen doe je simpelweg door middel van artiest en titel te mailen naar arondonair@ditishelmond.nl. Dat is arondonair@ditishelmond.nl. Dat is optie en mogelijkheid 1. Optie en mogelijkheid 2 is een DM'tje. @arondcrew. Dat is @arondcrew. Een DM, private message, Facebook, Instagram. Allemaal mogelijk. En je kan natuurlijk ook een WhatsAppje sturen hier naar de studio met daarin de artiest en titel waar jij op wil stemmen voor die Interactive Power Chart. Het nummer, het WhatsApp-nummer van de studio is 0492-553387. WhatsAppen naar de studio dus 0492-553387. De hitlijst wordt wekelijks gepubliceerd op onze Facebookpagina. Facebook.com/ArondDNR. Dus natuurlijk eventjes liken als je nog niet gedaan hebt. Vinden we gezellig. Facebook.com/ArondDNR. En ben je nou benieuwd hoe het er hier achter de schermen aan toe gaat? Dan kun je natuurlijk onze vlogjes altijd eventjes aanschouwen en bewonderen. Vorige week, 1 mei, is de nieuwe maandvlog weer online gezet. Daarin natuurlijk ook weer een kijkje achter de schermen bij de ArondDNR XL-uitzendingen hier bij Dit is Helmond Radio in de studio. En die vlogjes kun je vinden op YouTube. YouTube.com/ArondDCrew. Dat is YouTube.com/ArondDCrew. Even liken uiteraard en even abonneren mocht je dat nog niet gedaan hebben. Kost niets en wij vinden het alleen maar gezellig. Hoe meer zielen, des te meer vreugd.

0: goed, zijn we aanbeland bij de top 3 van deze week. Met op nummer 3 blijven staan in de derde week notitie. Madonna, ja, ze komt 3 juli eindelijk met een nieuw studioalbum na 7 jaar van afwezigheid. Nou ja, afwezig is ze nooit echt natuurlijk. Confessions 2, opvolger en een sequel op Confessions on the Dance Floor. Die hele grote hit, uiteraard uit 2005. De eerste track die daarvan losgelaten is, is I Feel So Free. Die vinden we op nummer 3 in onze Interactive Power Chart. En straks, verklap ik alvast, heel hoog in onze chart, de eerste officiële single. En die samen met Sabrina Carpenter. Straks meer. Maar eerst. Madonna. I Feel So Free op nummer
1: 3.

0: Lady Gaga, Duce, oftewel Duce, however. Ja, Runway, 4 weken in de lijst. En lekkere plaat, nog steeds op nummer 2 deze week. En inderdaad, deze plaat hoort dus ook bij de film The Devil Wears Prada 2. Onlangs verschenen, afgelopen april. Ja, vorige maand. Goed, zometeen de ontknoping. De nieuwe nummer 1, kan ik je wel zeggen. Het is de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. En tevens nieuwe nummer 1. Maar eerst een overzicht van 10 naar 1. Op 10 hadden we Bebe Rexha, Faithless, 1 plek omlaag. New Religion, House Tour, Sabrina Carpenter op 9. Op 8, Afrojack, Sia, David Guetta en Awake Tonight. Gevolgd door de nummer 7, Bruno Mars, I Just Might. Fever Dream, uiteraard Alex Warren op 6. En op 5, Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Bruno Mars, Risk It All op 4. En op 3, Madonna met I Feel So Free. Zojuist gehoord op 2, Lady Gaga, Duce en Runway. Ja, dat betekent een nieuwe nummer 1. Ja. Alex Warren is verstoten, maar door wie? Nou, ik zei het straks eigenlijk al een beetje tussen neus en lippen door natuurlijk. Hè? I Feel So Free van Madonna, die we hoorden op de derde plek. Is de eerste albumtrack die vrij is gegeven van het toekomstige album dat op 3 juli gaat verschijnen van Madonna. Maar de eerste officiële echte single is ook een feit. En is samen met Sabrina Carpenter. Nou, de primeur was natuurlijk wereldwijd tijdens Coachella. Het is je eigenlijk niet. Het kan je niet ontgaan zijn. Nou, de plaat entert de lijst met de meeste stemmen deze week op nummer
1: 1.
0: Bring Your Love, Madonna en Sabrina Carpenter in onze Interactive Power Charts.

Ja, deze week nieuw binnen als hoogste entertainment op 1. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Het volledige album is dus te beluisteren vanaf 3 juli. Interactive Power Chart is na te lezen op de Aaron Dion Air Facebookpagina. Facebook.com/AaronDionAir. Facebook.com/AaronDionAir. Daar wordt de hitlijst wekelijks gepubliceerd. Het was hem weer, Interactive Power Chart voor deze week. Vergeet niet te stemmen voor volgende week. En we gaan lekker door met muziek tijdens Aaron Dion Air. Dit is Helmond Radio. Padam, padam, dit is Kylie Minogue.

Lady Gaga Fashion. We gaan de uitzending uit met Troy Sivan en Rush, de laatste plaat. Ik dank iedereen voor het luisteren. Een heel fijn zonnig weekend gewenst. Geniet van de lente. En tot volgende week vrijdag 3 uur bij weer een nieuwe Heroin on Air. Tot dan. Dag.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Rusten!
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn dé kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Non-stop.
1: Non-stop. De beste muziek op je radio.
0: Op je radio.
1: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. En judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
5: Slaap jij altijd lekker? Op de camping of op een lichtbedje?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Vitesse speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Back to my roots.
1: Back to my roots.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
5: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
4: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Back to my roots.

0: Zo, we gaan er zometeen weer tegenaan. Ook weer hits uit de jaren 70. En buiten is het nog lekker weer. 40 graden, grapje. Nee, maar wel lekker vandaag, Teun.
1: Echt geweldig, zeker.
0: Zo is het. Nou ja, we gaan zo meteen beginnen met Mut. Lucy. En die komt er zo meteen aan. En rond de klok van 8 uur kun je ook luisteren naar The Sound of Sanders. Super!

Ja, je hoort een hele mooie plaat van Paper Lace met The Night Chicago Died. We gaan verder met Melanie met Ruby Tuesday.

Ja, je hoort een hele mooie nummer van de Creedence Tonight en de Pips met Baby Don't Change Your Mind. Dan we gaan verder met Casey en de Sunshine Band.

Ja, je hoorde Lulu en David Bowie. Ja, met The Man Who Sold... Zoiets.

Ja, je hoort een hele mooie plaat van, moet ik heel even spieken, Don McLean met America Pie. We gaan even verder met deze, de Stories.

Zo, beste luisteraars. We zijn ook weer gekomen aan het einde van ons programma. Programma Back to My Roots. Zometeen. Teun Zenders met The Sound of Zenders. En die is erbij 2 uur lang. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. En graag tot volgende week. En een fijn weekend nogmaals.

0: Dit is Helmond Nieuws.
1: 8 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
3: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen 2 mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
2: politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
4: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunkers die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
2: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: We gaan beginnen, Teun. Teun!
6: Ja, dat werd tijd.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
7: Dit is Helmond.
8: This is the sound of Senders.
6: Met Teun Senders.
9: Yes, en met Jason Mraz.

0: Over 4.56 billion years ago, there was only silence. Then came the Big Bang, creating a world filled with sounds. Then, 130,000 years ago, humans discovered music. Now, we live in a world that's the opposite of silence.
1: This is a journey into sound.
0: The sound of senders.
2: Goedenavond. Het zal je niet ontgaan zijn. Het is vandaag de 100ste verjaardag van David Attenborough. Ik hoor zijn naam zo vaak en ik weet spontaan niet meer zeker hoe je het uitspreekt. Nou, dat is allemaal leuk, maar waar je niemand over hoort vandaag, is Ruben Nicolai. Die is ook al over de helft, hè? 51 is die vandaag geworden. Net als Enrique Iglesias trouwens. Ook 51 geworden, ook al ruim een halve eeuw oud. En daar hoor je helemaal niemand over. Alleen maar levende legendes zijn jarig vandaag. Super bijzondere dag. En dan ook nog eventjes die dag afsluiten met de Sound of Senders op je radio. Dan is hij compleet, toch? Je hoorde net al Jason Mraz bij Dit is Helmond Radio en The Remedy. Ik heb de komende uurtjes keiveel goede muziek voor je. Er zit nieuwe muziek tussen, want er is weer een hoop uitgekomen. En er zit ook weer even nieuw muziek tussen. Deze week heb ik niet mijn prachtig mooie groene koffertje bij me waar ik graag over vertel, maar een linnen tasje. Niet dat dat heel erg interessant is, maar er zitten een paar hele leuke LP'tjes in. En dat is wel interessant en daar ga ik je straks alles over vertellen. Ondertussen is het ook nog eens heerlijk weer. 40 graden buiten, hoorde ik een uurtje geleden op deze radiozender iemand zeggen. Nou, als Gerrit Fahrenheit bedoelde, kwam die nog enigszins in de buurt. Graadje of 15 Celsius. Volgens mij gaan we een heerlijk weekend tegemoet. Maar dat weet weer maar Joost. Dat hoor je straks. Ik heb ook nog 10cc voor je.

0: klassiekertje. Gevolgd door, inmiddels ook wel een klassiekertje. 10cc, Dreadlock Holiday en daarna Axwell & Ingrosso, More Than You Know. Bij Dit Is Helmond Radio. Hey, Helmond is een bijzondere stad. Helmond is een stad waar altijd wel iets gebeurt. En misschien is het wel weer eens tijd om te gaan kijken wat we deze week weer allemaal uitgespookt hebben.
1: Het hier te keer is niet normaal. Aan de kanaal.
2: Zeg, Teun, is er nog wat gebeurd in Helmond?
0: Nou, jazeker. In Helmond is altijd van alles aan de hand. Zo ook deze week. Want het was onder andere de week van het luchtalarm dat per ongeluk afging. Een foutje was dat. En ook deze week gebeurt in Helmond. Het was weer eens zover. De badkuip was in het nieuws. Die deed zijn naam weer eens eer aan. Er stond weer eens een dikke laag water in de Henri Dunant-tunnel. Zoals de badkuip ook wel eens genoemd wordt. Meerdere Helmondse wegen overigens veranderden afgelopen maandagavond in een badkuip na een flinke plensbui. Een andere plensbui viel ook afgelopen zondag tijdens het jaarlijkse fietsrondje Helmond. Terwijl er net goed en wel getrapt werd onder de Helmondse zon. Want Helmond Sport, ja, die trapt niet, dus dan moeten anderen dat doen. Maakte die prachtige zon in één keer plaats voor een hoop nattigheid. Gelukkig fietsten vele Helmonders en Helmonderinnen onverschrokken door en wisten zij zich vergapend aan de omgeving, ondanks de vervelende verrassing van de weergoden, de 50 kilometer van rondje Helmond toch nog te voltooien. Het was wel wat modderig. De fietsers fietsten onder andere over smalle landweggetjes. En over smalle landweggetjes gesproken, er is nog veel recenter iets gebeurd in Helmond. En wel ongeveer zo'n anderhalf uur geleden. Een navigatiefoutje van een vrachtwagenchauffeur leidde een vrachtwagen naar een locatie waar vrachtwagens normaal gesproken niet rijden. En ook niet komen. De beste man reed zich vanavond hartstikke klem nabij het industrieterrein. Het smalle landweggetje daar bleek niet geschikt voor de brede vrachtwagen. Mogelijk is die daar inmiddels weggetakeld. Misschien ook niet. Ik kan het net niet zien hier vanuit de Helmondse Mediator. Nee, net niet. Tja, maar ik snap het wel. Hij wilde waarschijnlijk gewoon rondje Helmond rijden, maar voor alle zekerheid wilde hij het ook droog houden.

0: Alphabeat, Fascination bij Dit is Helmond Radio. Je luistert naar de Sound of Sanders, het radioprogramma waarin muziek van alle stijlen en alle tijden allemaal de revue komt passeren. En zometeen natuurlijk ook weer muziek vanaf
1: die goede oude platenspeler.
0: Heerlijk ouderwets, maar ook alvast een klein beetje ouderwetse muziek. Is toch ook wel leuk. Deze van Rick James, toch alweer eventjes geleden. Zometeen nog iets van Fleetwood Mac. Leuk, leuk. Oh ja, en Weerman Joost komt er ook nog aan. Nou, leuk. Eerst deze, Glow bij Dit is Helmond Radio.

0: Ben jij maar Joost?
1: Ja.
0: Misschien vond ik hem toch iets te ver gezocht. Om nou te zeggen, als ze Frietwood Mac hadden geheten, dan was een goede reclame geweest voor de McDonald's. Ik heb hem net zelf bedacht, ik weet het maar. Ik denk dat ik hem toch niet gebruik. Nee, dat was Fleetwood Mac. Bij Dit is Helmond Radio. Je hoorde Everywhere in the Sound of Sanders. Het is 8:30 geworden. 8:30 op vrijdagavond.
1: Precies op tijd.
0: Nou, dat is, je haalt me de woorden uit de mond weer, man Joost. We hebben weer verbinding. Telefonisch. Telefonische verbinding met de Weertoren van Mierlo. Hoe is het daar in de Weertoren van Mierlo? Alles een gangetje?
1: Jazeker.
0: Ja, ja. Mooi uitzicht.
1: Kan het dan prima overzien.
0: Kijk, dat is mooi, dat is mooi. Ja, afgelopen week hebben we toch te maken gehad met wat regenbuien. En ik heb toch gemerkt dat Helmond daar niet echt op voorbereid was.
1: Nee.
0: Nou ja, dat was er vorige week.
1: Ik heb het ook gezien.
0: Nee, ja, helaas. Iets met de volle badkuip.
1: Het was weer eens de badkuip die zijn naam eer aan deed.
0: Ja, nou precies dat. Goed geluisterd. Ja, dat komt denk ik toch doordat er vorige week geen weerbericht en geen uitzending van dit radioprogramma was.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Dus laten we dat deze week maar weer even netjes recht gaan zetten.
1: Ja, goed plan.
0: En ik ben eigenlijk natuurlijk wel erg benieuwd of dat het dit weekend flink gaat regenen. Ik denk het niet. Kan dat kloppen?
1: Nou, dat kan wel kloppen.
0: Oké. Dan zou ik zeggen, Weerman Joost, ik ben heel erg benieuwd naar het weer van dit weekend. Dus bevrijd ons uit de spanning.
2: The Sound of Sanders presenteert...
3: Now here for you is the weather report.
2: Weerman Joost.
1: Yes, goedenavond beste luisteraars en welkom hier weer bij het weekend weer bij de Sound of Sanders. We gaan weer eens even kijken naar het weer voor de komende dagen en beginnen uiteraard weer bij vanavond. Nou, vanavond dan gaan die stapelwolken die er vandaag zijn geweest weer verdwijnen. Het blijft daarbij verder droog en in de nacht dan zijn er dus brede opklaringen en de temperatuur die komt er eigenlijk uit op een graadje of 8. Nou, morgen, ja, dan starten we nog volop zonnig, want die stapelwolken die zijn er niet. En uiteindelijk aan het einde van de ochtend, dan komt de cyclus weer op gang. Want dan komen die stapelwolken weer tot ontwikkeling doordat de zon schijnt. Nou, aan het einde van de ochtend dan is het alweer een graad of 15 geworden. En er staat daarbij een zwakke noordoostenwind. Nou, in de middag, ja, dan komen die stapelwolken dus tot ontwikkeling. En daardoor is het wisselend bewolkt. En ja, die stapelwolken die gaan dus onder invloed van het oude gebied wat er nu boven ons hoofd ligt, weer wat uitsmeren. En dan kan de zon af en toe eens schuil gaan achter die wolken. Maar goed, tussendoor is er nog zeker genoeg zon. Nou, de wind die is nog steeds bijna afwezig. Die komt nog steeds uit het noordoosten. En de temperatuur die komt uiteindelijk uit op een graad of 21. Dus dat zijn best aardige temperaturen voor deze tijd van het jaar. Nou, in de nacht dan zien we vervolgens dat die stapelwolken weer verdwijnen. En ja, dat komt natuurlijk weer doordat de zon dan weg is. En dan kunnen stapelwolken eenmaal niet ontstaan. Nou, de temperatuur die komt uiteindelijk weer in de nacht uit op een graadje of 8. En op zondag dan zien we dat de wind gaat draaien van het noordoosten naar het noorden. En die gaat ook aantrekken. Maar aangezien wij in het binnenland liggen is de temperatuur nog niet zo koud als aan de zee. Want we komen uiteindelijk uit op een graad of 20 maar liefst. Maar wat we wel zien is dat de bewolking gaat toenemen. En ja, later in de middag en avond dan is er wel een kleine kans op een bui. Mogelijk met onweer, maar ik denk toch dat de meeste onweersbuien voor Duitsland zullen zijn. Eerst werd gedacht dat die buien ook wel onze kant op zouden komen. Maar door de wind die duwt ze toch richting Duitsland. Nou, de maandag dan, ja, dan daalt de temperatuur natuurlijk door die noordenwind. Want ja, dat is nou niet de warmste hoek. En die wind die maakt het voor het gevoel ook een stuk kouder dan de 15 graden die uiteindelijk op de thermometer komt. Nou, in de middag dan zien we dat er een klein storingje over gaat trekken. Dus dan valt er af en toe eens wat regen en daarachter komen er ook nog wat buien voor. En ja, die temperatuur die daalt daardoor alleen nog maar verder. Want in de nacht kan het dan zomaar weer eens onder de 5 graden worden. Nou, de dagen daarna, ja, dan draait die wind nog wat verder. Want dan gaat hij uiteindelijk richting het koele westen draaien. En ja, dat betekent dat de temperatuur niet heel veel hoger uitkomt dan een graad of 13 à 14. En ja, wat het westen ook is, dat is een behoorlijk wisselvallig hoek. Dus de regen die gaan we ook weer af en toe zien. Maar het zijn echt niet verregende dagen. Want de dinsdag bijvoorbeeld, die lijkt toch wel behoorlijk droog te wrijven. Maar ja, de buien die zijn dan op de woensdag weer wel behoorlijk vertegenwoordigd waarschijnlijk. En ook op de vrijdag ziet het er niet heel erg droog uit. Maar goed... Tussendoor is de zon ook zeker nog wel van de partij. Maar ja, de mooiste dagen die liggen toch in dit weekend. Met dus behoorlijk wat zon en mooie temperaturen van boven de 20 graden. Dus ik zou zeggen, als je kan, geniet er nog even van.
0: Dat zullen we dan maar gaan doen. Wijze woorden weer, man Joost.
1: Ja, ja.
0: Dit weekend wordt flink genieten van de zon. Ik heb het natuurlijk netjes meegeschreven. En dan daarna, ja, dan is het daarna weer even afwachten.
1: Even weer kouder en ook weer wat wisselvalliger.
0: Ja, precies, precies. Nou, dat is op zich helemaal niet erg. Dat wil gewoon zeggen
1: maar
0: dat we
1: verwacht,
0: dit weekend...
1: Ik verwacht niet dat de badkuip vol loopt, hoor. Dat zo erg wordt het waarschijnlijk niet, maar...
0: Nee, dat is mooi.
1: Het wordt goed weer voor de planten in de tuin. Die kunnen er prima op groeien en nou ja... De mensen die niet zo fan zijn van hele hoge temperatuur, die zullen er ook blij mee zijn.
0: Kijk, het is eigenlijk een beetje voor bijna iedereen wat wils.
1: Ja,
0: dus dat is alleen maar fijn. Hartstikke mooi. Heb jij nog plannen met het prachtige weekend?
1: Nou, misschien ga ik wel naar een specifiek kampioenschap voor een bepaalde sport met één wiel.
0: Dat is bijzonder.
1: Dat schijnt er gehouden te worden.
0: Misschien doe ik daar wel aan mee.
1: Ja.
0: Interessant. Weerman Joost. Ja, ik heb daar zin in. Echt leuk. En ook fijn als het dan mooi weer is.
1: Ja, dat komt weer goed uit. Hè? De vorige editie was een behoorlijk verregende editie, maar...
0: Mensen hebben geen idee. Mensen hebben geen...
1: Ik hoef nu de buienraden er niet bij te hebben.
0: Het gaat hier over het Nederlands kampioenschap eenwieler. Hè? Dat wordt gehouden in Breda morgen. Toch eventjes een klein momentje om er toch even iets over te benoemen. Dus dat is hartstikke leuk. Vorig jaar helaas een beetje in het water gevallen door het slechte weer. Dit jaar, ja, ik hoor van jou dat het zonnig wordt. Dus mocht je iets heel leuks willen zien. Iets wat je misschien nog nooit hebt gezien. Namelijk heel veel mensen die over een baan aan het eenwieleren zijn. Kom even naar Breda morgen. Is leuk. Kom even op en neer.
1: Zeker een aanrader, hoor.
0: Zeker. Goed.
1: Ja.
0: Het was even off-topic. Wel een hele belangrijke mededeling. Weerman Joost, ik heb een prachtig mooie plaat klaargezet. Toepasselijk bij het weer. Deze heet Walking on the Sun.
1: Nou, kijk.
0: Weerman Joost, van harte bedankt.
1: Graag gedaan.

0: Smash Mouth was dat. Walking on the Sun. Kan het je niet echt aanbevelen, maar misschien dat het een beetje zo gaat voelen met het heerlijke weer dit weekend. Je luistert naar de Sound of Sanders. Dit is Helmond Radio. Hey, ik heb iets beloofd. Ik heb beloofd dat ik vinyl ga draaien. Dus ik ga die platenspeler aanzwengelen en ik ga er eens een mooi LP'tje op leggen. Wat het voor LP'tje gaat zijn, dat hoor je zo meteen. Na muziek van Bryan Adams. Ik heb een hele stapel. Ik kan nog gaan kiezen, joh. Oh.
1: Thank you for tuning in to the Sound of Sanders.
2: Sending all the tunes. Stay tuned. Left, right, and center.

0: Ach, beste luisteraar, wat is dit toch een heerlijke verwenning voor de oren. U hoorde Brian Adams, Run to You, bij Dit is Helmond Radio. Dan gaan wij nu verder met het volgende onderdeel van dit radioprogramma, waarin wij een prachtig mooie zwarte schijf op de platenspeler hebben liggen. En dat noemen wij dan als volgt.
1: The Sound of Sanders presenteert...
2: Ja, het is tijd voor Oude Meuk. Oh, dat vind ik altijd zo leuk. Ik heb een prachtig mooie LP hier bij me. Nou, ik heb er wel meer bij me. Het was nog moeilijk kiezen. Ik heb uiteindelijk gekozen voor een prachtig mooi album. Het is een albumpje uit 1980. En ik weet ook al dat ze in 1980 al lang niet meer...
0: zo praten op de radio.
2: Maar ik vind het toch best wel grappig, stiekem. Had ik misschien nog 30, 40 jaar eerder moeten gaan zitten. Dan
0: was dit misschien meer op zijn plek geweest.
2: Het is een heel simpel trucje. Gewoon een papieren bekertje over de microfoon heen. En dan klink je in één keer alsof je ergens in de jaren 50 radio maakt. Goed, dat even terzijde. Het prachtig mooie album wat ik hier voor me heb is een album opgenomen in 1980. Het is een welbekend bandje. Zij namen dit album op tijdens een tour. En dit is dus ook een volledig live opgenomen album. En ze hebben dat album vernoemd naar de stad waar ze het hebben opgenomen. En die stad is Parijs. Dus het album heet vanzelfsprekend Paris. En de band waar ik het over heb is natuurlijk Supertramp. Er stonden wat hitjes op dit album. Natuurlijk Dreamer. Misschien wel de grootste hit van het album. Breakfast in America natuurlijk ook. Zo heette die tour trouwens ook destijds. Ik was er niet bij, daar niet van. Maar ik weet toevallig dat het zo was. Het was nog moeilijk kiezen. Want er staan een aantal hele mooie plaatjes op. The Logical Song is natuurlijk leuk. Je hebt de Fool's Overture. Is ook leuk. Maar uiteindelijk viel... Nou ja, niet viel. Maar heb ik het naaldje van de platenspeler gezet op deze... deze ene plaat. Je hoort het applaus al. Dit is Supertramp. Vanaf de platenspeler bij Dit is Helmond Radio. En Take the Long Way Home.
3: You must take the long way home.

0: toch gewoon heerlijk. Oh, en dan met dat applaus erbij en die piepjes en die kraakjes. Oh, live opname en dan ook nog vanaf vinyl. Wat een combinatie. En als we toch een klein beetje een ouderwetse sfeer... zijn... dan geloof ik ook dat ik mij wel een ouderwetse jingle durf te permitteren. Nog uit de Stadsradio Helmond tijd.
1: Welcome to the sound of senders.

eyes. Hopeless into falls to the floor.

Dit is Helmond Radio, je hoort live. Na een live plaat overigens, maar deze band heet dan live. Lightning Crashes in the Sound of Senders. Leuk dat je erbij bent. Zometeen nog een heel uur lang dit radioprogramma. Oh, altijd leuk. Tussen 9 en 10 nog. Ik heb zometeen nog meer vinyl voor je. Maar eerst even deze. Tot aan die klok van 9 uur. Muziek van Thomas Agda en nog veel meer. Maar dat past niet in het intro.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Weekend.
1: Dit is Weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Renate Kok

0: 70 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
1: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
0: Passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul McNeil heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was McNeil de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
2: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
0: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
5: This is the sound of Senders.
3: Met Teun Senders.
6: Yes, en we gaan meteen op volle toeren. Luister maar.
7: Je weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
6: Meteen een plaatje vanaf de platen spelen. En wel van Richard Marx.

0: This is a journey into sound.
1: Elke vrijdagavond van 8 tot 10.
2: This is the sound of Senders.
3: Yes, welkom terug. Je hoorde vanaf de platenspeler een mooie plaat. Een mooie plaat van Richard Marx. Vanaf een LP die ik al best een tijdje heb. Ik denk dat het een van mijn eerste LP's was. Ik was als klein jochie net een beetje geïnteresseerd in die grote zwarte platen met van die groeven erin. Ik was aan het neuzen door zo'n tweedehands bak en ik denk, goh, Richard Marx, die naam komt me ergens bekend van voor. Ik had geen idee waarom, maar ik denk, ja, weet je wat, voor die paar centen koop ik hem. Bleek nog een hele leuke LP te zijn ook nog. Deze stond er onder andere op, je hoorde Rhythm of Life. Andere leuke liedjes die erop staan zijn Should Have Known Better, Don't Mean Nothing, vind ik ook altijd wel grappig. The Flame of Love staat er ook op. Ik ken Richard Marx vooral van Right Here Waiting natuurlijk. Dat is toch wel zijn grote hit. Maar dit album mag er wezen. Zijn debuutalbum heet ook Richard Marx. Ja, nou ja, goed. Op zich een logische titel natuurlijk. Ik kwam er trouwens later achter dat de naam Richard Marx mij destijds niet zozeer bekend klonk omdat ik zijn muziek kende. Maar omdat zijn naam genoemd werd in een sketch van Sluipschutters. Ik dacht, oh ja, daar ken ik die naam van. Goed, de Sound of Senders nog tot 10 uur op je radio vanavond. Ik heb nog meer mooie LP'tjes. En ik ga je daar zeker nog een paar van laten horen. Verder heb ik een hele mooie verzameling van nieuwe muziek bij me. Want er is ook deze week weer het een en het ander uitgekomen in muziekland. En daar wil ik je dan toch heel graag aan voorstellen. En oh ja, niet te vergeten, ik heb ook nog een paar verzoekjes binnengekregen. Dus die komen er zo meteen ook nog aan. Klein administratief feitje. Vind ik toch altijd belangrijk om mede te delen. Vandaag is het zal je niet ontgaan zijn, 8 mei. En 8 mei is een hele bijzondere dag. En vooral in België. De Belgen vieren namelijk jaarlijks op deze dag de dag van de heftruckchauffeur. De heftruckchauffeurs die zijn uiteraard onmisbaar in een wereld die gedomineerd wordt door pakketjes en logistiek. En ik vind het op zich wel goed om dit eventjes te weten, want dat herinnert mij er weer eventjes aan dat ik ook nog een pakketje ergens op moet halen. Ik schrijf het even op. Ik vergeet het altijd anders. Goed dat het vandaag de dag van de heftruckchauffeur is. Oh ja, en het is niet zomaar een dag. Het is vandaag vrijdag.
4: Het is weer vrijdag. Het is weer weekend, dus we gaan weer lekker dansen. Vrijdag. Het is weer vrijdag.
3: Daar vieren we met mooie muziek. Ja,

De Beach Boys. Hoorde je bij Dit is Helmond Radio? Good Vibrations in the Sound of Senders. Het was een verzoekje van mijn vader. Daarvoor nog, dat was een verzoekje van Marieke. Hey there Delilah, the Plain White Tees. Ik heb nog één verzoekje binnen. Die ga ik ook nog even voor je draaien. Eerst wil ik alvast even zeggen dat ik zo meteen een hele goede LP klaar heb liggen. Het is een LP. Ja, dan wil ik vast een hintje geven. Nou, wacht. Ik kan dat natuurlijk doen. Ik heb iets geks bedacht. Ik kan natuurlijk een hintje geven, maar ik kan ook gewoon die plaat heel eventjes op een ander toerental afspelen. En dan weet je misschien ook al welke het is. Klein momentje. Even kijken hoor. Oh, dat gaan we zo doen. En dan hoort hij eigenlijk op 33 toeren. Dan zet ik hem wel even op 45. Zo. Ja, enige idee welke plaat het is? Die hoor je zo meteen. Maar ik heb eerst nog een verzoekje binnen van Fleur. Fleur wilde graag deze horen van Alex Warren.

Fine Place to Die, zo heet hij. Het is een nieuwe van Alex Warren. En dat Fleur fan is van Alex Warren, dat vermoeden had ik al een beetje. Ze vraagt hem wel vaker aan en groot gelijk. Het is hartstikke mooie muziek. En ook deze nieuwe van hem, die mag er zeker wezen. Hey, dat wordt misschien ook wel een hit. Het zou me niks verbazen. Hey, ik heb iets anders voor je klaar liggen. Zoals ik net al zei, ik heb een prachtig mooie LP hier op de platenspeler liggen. En op de voorkant van die LP bevindt zich een heel groot ruimteschip. Een ruimteschip waar de primaire kleuren heel goed aanwezig zijn. Ik zie rode tinten, gele tinten, blauwe tinten. En in het midden heel grote letters ILO. Het kan natuurlijk maar één band zijn. Dat is natuurlijk Electric Light Orchestra. Het album wat ik hier voor me heb liggen is Out of the Blue. En ik had ooit een collega hier bij deze radiozender. Helaas niet meer in leven. En die vroeg altijd in mijn uitzending Die vroeg altijd in mijn uitzending muziek aan van Electric Light Orchestra. Maar dan liever niet Mr. Blue Sky. Want die hoorde je altijd al overal. Doe dan maar een andere. Doe dan bijvoorbeeld deze. Turn the Stone. Die is ook zo leuk. Nou, zullen we maar eens draaien dan.

Ook als een mooie live versie. We hebben er al meerdere gehad in deze uitzending vandaag. Dit was er eentje van de Talking Heads. Slippery People bij Dit is Helmond Radio. Dit radioprogramma duurt tot 10 uur. Zoals gewoonlijk. Maar die laatste 20 minuutjes van deze uitzending wil ik helemaal wijden aan nieuwe muziek. Er is zoveel nieuwe muziek uitgekomen die afgelopen week. En stiekem een klein beetje die afgelopen 2 weken. Dat ik denk, joh, daar kan ik wel een hele 20 minuten aan wijden. Dus dat gaat zo meteen gebeuren. Superleuke muziek zit ertussen. Maar ik denk, om het evenwicht toch een beetje goed te houden, heb ik nog 2 wat oudere platen voor je. Dan is het evenwicht toch nog oké. Hoop ik. Ik heb er geen berekening op losgelaten, maar ik denk het wel. Zometeen nog muziek van de Fine Young Cannibals. En eerst deze. Brass and Pocket van de Pretenders. MUZIEK

0: De vrijdagavond van Dit is Helmond Radio. Je hoorde de Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy in The Sound of Senders. Het radioprogramma wat nog tot 10 uur bij je is. Maar gaat een klein beetje anders klinken dan normaal, dat laatste stukje. Want nou ja, ik hoorde dat er nog iemand een vraag over had.
1: Hey, Teun.
0: Ja?
1: Wat ga je zoal nog draaien?
0: Nou, ik heb een klein lijstje voor je samengesteld. Ik heb een lijstje voor je samengesteld met goede nieuwe muziek. En goed is dan het woord wat ik eraan verbind. En ik hoop dat jij dat dan ook vindt. Dat je denkt, goh, wat draait die jongen op de radio daar toch eens goede muziek. De afgelopen 2 weken zijn er een hartstikke... Wat wilde ik zeggen? Herstel. Is er een hoop goede muziek uitgekomen? Dat wilde ik zeggen. En ik heb daar een mooi lijstje van gemaakt. Onder andere, zometeen voor jou, heb ik een plaatje genaamd Vliegen. Dat is een nieuwe single van een zangeres genaamd Maxime. Niet te verwarren met die ene Belgische meneer die ook Maxime heet. Hele mooie plaat is dat geworden. Die ga ik je laten horen. Ik heb ook de nieuwe voor je die vandaag is uitgekomen. De nieuwe van Paul McCartney en Ringo Starr. Nieuwe plaat hebben zij gemaakt als een soort halve Beatles plaat. Ja, letterlijk met de helft van de Beatles natuurlijk. En die nieuwe heet Home to Us. McCartney omschrijft die plaat zelf als... Even though where we lived was a little rough, it was home to us. De plek waar zij opgroeide, ja, weet je, dat voelt nog steeds nostalgisch. En daar gaat die plaat over. Hele mooie plaat is dat geworden. Ook nog muziek van Lewis Capaldi. Die heeft een hele mooie live versie uitgebracht van zijn welbekende nummer Pointless. Die ga je horen. De nieuwe van de 3J's, die zit er ook in. Dat is weer een heel catchy liedje en het heet Los Vast. Dan heb ik nog wat muziek van Ilse de Lange en ook Douwe Bob. Komt voorbij zometeen de komende 20 minuutjes. Dus nou ja, ik hoop dat de vraag wat ga je zoal nog draaien bij deze beantwoord is. Dat ga ik je allemaal laten horen. En nou, het beste nieuws is... Dat is voor sommigen denk ik even heel goed nieuws. Ik ga er helemaal niet doorheen lullen. Dat is voor mezelf even wennen. Maar ik ga heel leuke muziek voor je draaien. En ik wens je heel veel luisterplezier. En voor wat betreft het gesproken gedeelte spreek ik je graag volgende week weer. Het is een beetje raar. Maar geniet van deze komende 20 minuten aan prachtig mooie nieuwe muziek.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10:00. Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland

0: echt zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
1: En daar komt wel vaker een wolf langs, dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
0: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
2: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
0: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
3: Dit

фургон. Туди, де ж мені?

0: just like
1: I'm fine.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen.

0: tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit

0: Vlaanderen speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend. Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Mix hem.

0: en van stiphout tot mierlohout.
1: Dit is Helmond.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Nieuwe muziek.
1: Nieuwe muziek.
0: Ontdek je.
1: Op Dit is Helmond Radio.
0: Dit is Helmond Radio.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: Met
0: Cor Jurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.